Muratsar zis tu muratsar To gelov zis sero nuratsar Tu khela karin chukatsir Baits kidem te